0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Estefane Polman heeft definitief een punt achter haar succesvolle handballoopbaan gezet. De opbouwspeelster speelde in Roemenië de allerlaatste wedstrijd uit haar carrière. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Haar club Rapid Boekarest pakte groots uit om de Nederlandse speelster te eren. Voor de supporters en haar familie nam Polman onder luid applaus afscheid van de sport. Ze kreeg bloemen, een ingelijst shirt en een publiekswissel onder luid gescand van haar naam. In het duel tegen Minaur Baia Mare liet ze nog één keer haar klasse zien door 8 keer te scoren. Rapid won de wedstrijd met 32-30. Polman liet na afloop weten dat ze intens heeft genoten van het moment en dat ze zich nog rustig voelt onder haar besluit. Na 15 jaar topsport vindt ze het mooi geweest en kijkt ze uit naar een nieuw hoofdstuk. De voormalig wereldkampioene verhuist over een maand met haar gezin terug naar Nederland, zodra haar dochter het schooljaar heeft afgerond. Met het clubduel in Roemenië komt er een einde aan een indrukwekkende carrière. Polman nam eind vorig jaar al afscheid van de nationale ploeg tijdens het wereldkampioenschap in eigen land, waar Oranje als 4e eindigde. In totaal won de handbalster 5 medailles op grote toernooien, met de wereldtitel in 2019 als absoluut hoogtepunt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er twee rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De hockeyers van Amsterdam en Rotterdam maken zich op voor de start van de finale om de landstitel. De blikvanger in deze eindstrijd is Robert Kemperman, die met de play-offs de allerlaatste wedstrijden uit zijn rijke carrière speelt. Na een loopbaan van ruim 20 jaar aan de absolute top beëindigt het sporticoon na de finale reeks zijn carrière. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kemperman debuteerde ooit als 17-jarige in het Nederlandse team en groeide in 228 interlands uit tot een vaste waarde. Trainer Rick Matthijssen noemt het een van de meest betekenisvolle spelers van het Nederlandse hockey en vindt het nog altijd doodzonde dat hij stopt. Hoewel Kemperman begon als een technisch begaafde middenvelder met een gevreesde backhand, schoof hij de laatste jaren een linie naar achteren. Bij Amsterdam hielp hij de club mee opbouwen van degradatiekandidaat tot serieuze titelkandidaat. Zelf blijft de nuchtere verdediger kalm onder alle extra schijnwerpers tijdens deze finale reeks. Hij geeft aan vooral bewust te willen genieten van de laatste kleine momenten, zoals het betreden van het veld en het samen zijn in de kleedkamer. Hoewel de vele waarderende berichten uit het buitenland binnenstromen, ligt de focus nu volledig op de sportieve ontknoping. Een nieuwe landstitel zou het absolute sluitstuk vormen van een loopbaan waarin hij al eerder grote successen vierde met Kampong en Oranje. Na de strijd met Rotterdam is het voor Kemperman klaar.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Knauwpunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Achter de schermen bij de Grand Prix van Canada praten de teams, fabrikanten en de FIA opnieuw over de nieuwe motorregels. Hoewel de partijen het eens zijn over de sportieve koers, is er nog oneenigheid over de precieze uitvoering van de plannen. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanpassingen komen voort uit ontevredenheid over de eerdere plannen, waarbij coureurs extreem veel energie moesten besparen en op rechte stukken vroegtijdig van het gas moesten. Het nieuwe voorstel houdt in dat de motoren minder afhankelijk worden van elektrische systemen en meer mogen halen uit de traditionele brandstofmotor. Coureurs reageren positief op die richting, omdat het de complexiteit tijdens het rijden vermindert. Toch stemden fabrikanten zoals Audi, Ferrari en Honda tegen het huidige plan van de FIA. Het knelpunt ligt bij de timing en de financiële gevolgen. De ontwikkeling van de auto's is al vergevorderd. Een aanpassing van de motorregels betekent dat de brandstoftanks groter moeten worden, waardoor teams hun chassisontwerp moeten omgooien. Kleinere teams, waaronder Haas, waarschuwen daarbij voor miljoenen aan extra kosten die het met zich meebrengt. Om een brede breuk te voorkomen wordt er nu gesproken over een compromis. Door op enkele circuits de raceafstand met 1 of 2 ronden in te korten, kan het brandstofprobleem worden opgelost zonder dat de auto's volledig opnieuw ontworpen moeten worden. De onderhandelingen in Montreal, die duren nog voort.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht en Bos. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er twee rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij Hera United is de verslagenheid groot na het definitief mislopen van handhaving. Trainer Ed Engelkes toont zich na de slotwedstrijd uiterst kritisch op de vernieuwde degradatieregeling. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de geplande inkrimping van de competitie van 12 naar 10 clubs moeten er dit seizoen voor het eerst 3 clubs een stap terug doen. Hera is de enige zelfstandige profclub voor vrouwen en werd het slachtoffer van deze nieuwe opzet. In eerste instantie zouden alleen de onderste 2 clubs rechtstreeks degraderen. Omdat de Graafschap promoveert uit de eerste divisie, valt nu ook het doek voor de nummer 10 van de ranglijst. De trainer wijst op het grote verschil met het mannenvoetbal. Daar spelen clubs in een vergelijkbare situatie een beslissingswedstrijd om promotie en degradatie. Volgens de oefenmeester doet de huidige regeling het vrouwenvoetbal tekort en verdwijnt zo een grote groep basisspeelsters van het hoogste niveau. Opvolger De Graafschap heeft de vrouwentak pas sinds 2 jaar opgericht en voldoet momenteel nog niet aan alle strenge licentie-eisen voor de eredivisie. Het gaat hierbij met name om het verplichte aantal contractspeelsters in de selectie. Engelkes die betwijfelt openlijk of dit de club gaat lukken. Hij trekt de vergelijking met FC Utrecht, waar speelsters nu voor een vrijwilligersvergoeding moeten spelen vanwege financiële onrust. De coach geeft aan de situatie onbegrijpelijk te vinden voor zijn speelsters.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Wake me up. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De speelsters van FC Utrecht Vrouwen hebben met een opvallende actie duidelijk gemaakt dat ze de aangekondigde bezuinigingen bij hun club onacceptabel vinden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de opkomst en de line-up droegen de speelsters speciale protestshirts over hun gewone tenue. Op de shirts van de speelsters stond de tekst: wij passen niet in het budget. Pas toen het fluitsignaal bijna klonk, gingen de shirts uit en startte de ploeg in het groene uitenu aan de wedstrijd tegen Hera United. De onvrede zit diep omdat maar liefst 9 speelsters geen nieuw contract krijgen door de financiële keuzes van de club. Onder andere Marten Munsterman en Soraya Verhoeven hebben hun teleurstelling geuit. Zij spreken van een gebrek aan steun en vinden het pijnlijk dat dit soort geldkwesties nog altijd spelen in het vrouwenvoetbal. De clubleiding die ziet de situatie heel anders, want volgens manager Marlou Peters zijn de bezuinigingen hard nodig om te overleven. Ze stelt dat de kosten simpelweg te hoog worden en de inkomsten te laag. Volgens Peters moet de vrouwentak een stap terug doen om levensvatbaar te blijven. FC Utrecht keerde pas in 2023 terug in de Eredivisie na een eerdere stop in 2014. De ploeg presteert sportief stabiel met een recente 4e en 5e plaats in de competitie. De bewuste laatste wedstrijd werd met 1-2 gewonnen van Hera United, dat door dat resultaat degradeert.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er twee rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatster Merel Konijn vertrekt onverwacht bij team Albert Heijn Zaanlander. Hoewel coach Gilbert Anema afgelopen maart nog vol overtuiging aankondigde dat haar aflopende contract verlengd zou worden, scheiden de wegen van de allroundster en de succesvolle schaatsformatie nu dus toch. Noud van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Konijn kijkt terug op twee mooie jaren bij de ploeg en bedankt de staf voor de samenwerking. Onder leiding van Anema boekte de rijdster de grootste succes uit haar sportieve carrière tot nu toe. Ze stond twee keer op het podium tijdens de wereldkampioenschappen afstanden, waar ze het brons veroverde. Het absolute hoogtepunt was haar optreden tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan. Daar reed Konijn naar een zilveren medaille op de 5 kilometer. De schaatster kwam destijds over van ploeg Jumbo-Visma en gold binnen het team van Anema als een van de vaste waarden op de lange afstanden. De beslissing om de samenwerking niet voor te zetten zorgt dan ook voor de nodige verrassing binnen de schaatswereld, aangezien de ploeg hiermee een belangrijke troef verliest voor de komende allround toernooien. Waar haar sportieve toekomst ligt, is nog niet bekendgemaakt. Konijn laat zelf weten dat ze de komende periode gebruikt om alles op een rijtje te zetten. Ze belooft snel met meer duidelijkheid te komen over haar nieuwe plannen en de ploeg waar ze haar loopbaan voortzet.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Kent op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht en Bos. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax bindt een groot talent voor langere tijd aan de club. De pas 16-jarige buitenspeler Luca de Baat heeft namelijk zijn allereerste profcontract getekend in Amsterdam. Hij verbindt zich door deze nieuwe, meerjarige overeenkomst in de Johan Cruijff Arena in elk geval tot de zomer van 2029 aan de club. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Baat kwam 2 jaar geleden over van Excelsior en is dolblij met deze stap. Hij laat weten dat hiermee een absolute droom uitkomt. Het tekenen van de verbintenis geeft hem mentaal een flinke boost. Hij voelt naar eigen zeggen veel waardering vanuit de Amsterdamse clubleiding, wat hem helpt om met een vrij hoofd en vol vertrouwen te spelen op het veld. Als speler omschrijft de Baat zichzelf als een creatieve aanvaller die graag het publiek vermaakt met een individuele actie. Wel geeft hij aan dat er nog verbeterpunten zijn, zoals zijn loopacties zonder bal en het meeverdedigen. Ook voetbaldirecteur Marijn Beukers spreekt vol lof over de jonge buitenspeler. Beuker noemt hem een explosieve voetballer die met veel lef speelt en het verschil kan maken met doelpunten en assists. De clubleiding heeft er dan ook alle vertrouwen in dat de Baat zijn sterke ontwikkeling doorzet en de komende periode de definitieve stap richting het betaalde voetbal gaat zetten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Estefane Polman heeft definitief een punt achter haar succesvolle handballoopbaan gezet. De opbouwspeelster speelde in Roemenië de allerlaatste wedstrijd uit haar carrière. Nou, het verzommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Haar club Rapid Boekarest pakte groots uit om de Nederlandse speelster te eren. Voor de supporters en haar familie nam Polman onder luid applaus afscheid van de sport. Ze kreeg bloemen, een ingelijst shirt en een publiekswissel onder luid gescand van haar naam. In het duel tegen Minaur Bayamare liet ze nog één keer haar klasse zien door 8 keer te scoren. Rapid won de wedstrijd met 32-30. Polman liet na afloop weten dat ze intens heeft genoten van het moment en dat ze zich nog rustig voelt onder haar besluit. Na 15 jaar topsport vindt ze het mooi geweest en kijkt ze uit naar een nieuw hoofdstuk. De voormalig wereldkampioene verhuist over een maand met haar gezin terug naar Nederland, zodra haar dochter het schooljaar heeft afgerond. Met dit clubduel in Roemenië komt er een einde aan een indrukwekkende carrière. Polman nam eind vorig jaar al afscheid van de nationale ploeg tijdens het wereldkampioenschap in eigen land, waar Oranje als 4e eindigde. In totaal won de handbalster 5 medailles op grote toernooien, met de wereldtitel in 2019 als absoluut hoogtepunt.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Knauwpunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: meest betekenisvolle spelers van het Nederlandse hockey en vindt het nog altijd doodzonde dat hij stopt. Hoewel Kemperman begon als een technisch begaafde middenvelder met een gevreesde backhand, schoof hij de laatste jaren een linie naar achteren. Bij Amsterdam hielp hij de club mee opbouwen van degradatiekandidaat tot serieuze titelkandidaat. Zelf blijft de nuchtere verdediger kalm onder alle extra schijnwerpers tijdens deze finale reeks. Hij geeft aan vooral bewust te willen genieten van de laatste kleine momenten, zoals het betreden van het veld en het samen zijn in de kleedkamer. Hoewel de vele waarderende berichten uit het buitenland binnenstromen, ligt de focus nu volledig op de sportieve ontknoping. Een nieuwe landstitel zou het absolute sluitstuk vormen van een loopbaan waarin hij al eerder grote successen vierde met Kampong en Oranje. Na de strijd met Rotterdam is het voor Kemperman klaar.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: hebben. Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht en Bos. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er twee rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Achter de schermen bij de Grand Prix van Canada praten de teams, fabrikanten en de FIA opnieuw over de nieuwe motorregels. Hoewel de partijen het eens zijn over de sportieve koers, is er nog oneenigheid over de precieze uitvoering van de plannen. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanpassingen komen voort uit ontevredenheid over de eerdere plannen, waarbij coureurs extreem veel energie moesten besparen en op rechte stukken vroegtijdig van het gas moesten. Het nieuwe voorstel houdt in dat de motoren minder afhankelijk worden van elektrische systemen en meer mogen halen uit de traditionele brandstofmotor. Coureurs reageren positief op die richting, omdat het de complexiteit tijdens het rijden vermindert. Toch stemden fabrikanten zoals Audi, Ferrari en Honda tegen het huidige plan van de FIA. Het knelpunt ligt bij de timing en de financiële gevolgen. De ontwikkeling van de auto's is al vergevorderd. Een aanpassing van de motorregels betekent dat de brandstoftanks groter moeten worden, waardoor teams hun chassisontwerp moeten omgooien. Kleinere teams, waaronder Haas, waarschuwen daarbij voor miljoenen aan extra kosten die het met zich meebrengt. Om een brede breuk te voorkomen wordt er nu gesproken over een compromis. Door op enkele circuits de raceafstand met één of twee ronden in te korten, kan het brandstofprobleem worden opgelost zonder dat de auto's volledig opnieuw ontworpen moeten worden. De onderhandelingen in Montreal die duren nog voort.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Kent og GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht en Bos. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er twee rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Knoopend Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Pira is de enige zelfstandige profclub voor vrouwen en werd het slachtoffer van deze nieuwe opzet. In eerste instantie zouden alleen de onderste twee clubs rechtstreeks degraderen. Omdat de Graafschap promoveert uit de eerste divisie, valt nu ook het doek voor de nummer 10 van de ranglijst. De trainer wijst op het grote verschil met het mannenvoetbal. Daar spelen clubs in een vergelijkbare situatie een beslissingswedstrijd om promotie en degradatie. Volgens de oefenmeester doet de huidige regeling het vrouwenvoetbal tekort en verdwijnt zo een grote groep basisspeelsters van het hoogste niveau. Opvolger De Graafschap heeft de vrouwentak pas sinds 2 jaar opgericht en voldoet momenteel nog niet aan alle strenge licentie-eisen voor de Eredivisie. Het gaat hierbij met name om het verplichte aantal contractspeelsters in de selectie. Engelkes die betwijfelt openlijk of dit de club gaat lukken. Hij trekt de vergelijking met FC Utrecht, waar speelsters nu voor een vrijwilligersvergoeding moeten spelen vanwege financiële onrust. De coach geeft aan de situatie onbegrijpelijk te vinden voor zijn speelsters.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er twee rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: De speelsters van FC Utrecht Vrouwen hebben met een opvallende actie duidelijk gemaakt dat ze de aangekondigde bezuinigingen bij hun club onacceptabel vinden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de opkomst en de line-up droegen de speelsters speciale protestshirts over hun gewone tenue. Op de shirts van de speelsters stond de tekst: "Wij passen niet in het budget." Pas toen het fluitsignaal bijna klonk, gingen de shirts uit en startte de ploeg in het groene uitenu aan de wedstrijd tegen Hera United. De onvrede zit diep omdat maar liefst 9 speelsters geen nieuw contract krijgen door de financiële keuzes van de club. Onder andere Marten Munsterman en Soraya Verhoeven hebben hun teleurstelling geuit. Zij spreken van een gebrek aan steun en vinden het pijnlijk dat dit soort geldkwesties nog altijd spelen in het vrouwenvoetbal. De clubleiding die ziet de situatie heel anders, want volgens manager Marlou Peters zijn de bezuinigingen hard nodig om te overleven. Ze stelt dat de kosten simpelweg te hoog worden en de inkomsten te laag. Volgens Peters moet de vrouwentak een stap terug doen om levensvatbaar te blijven. FC Utrecht keerde pas in 2023 terug in de Eredivisie na een eerdere stop in 2014. De ploeg presteert sportief stabiel met een recente 4e en 5e plaats in de competitie. De bewuste laatste wedstrijd werd met 1-2 gewonnen van Hera United, dat door dat resultaat degradeert.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: live. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatster Merel Konijn vertrekt onverwacht bij team Albert Heijn Zaanlander. Hoewel coach Gilbert Anema afgelopen maart nog vol overtuiging aankondigde dat haar aflopende contract verlengd zou worden, scheiden de wegen van de allroundster en de succesvolle schaatsformatie nu dus toch. Nou, het van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Konijn kijkt terug op twee mooie jaren bij de ploeg en bedankt de staf voor de samenwerking. Onder leiding van Anema boekte de rijdster de grootste succes uit haar sportieve carrière tot nu toe. Ze stond twee keer op het podium tijdens de wereldkampioenschappen afstanden, waar ze het brons veroverde. Het absolute hoogtepunt was haar optreden tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan. Daar reed Konijn naar een zilveren medaille op de 5 kilometer. De schaatster kwam destijds over van ploeg Jumbo-Visma en gold binnen het team van Anema als een van de vaste waarden op de lange afstanden. De beslissing om de samenwerking niet voor te zetten zorgt dan ook voor de nodige verrassing binnen de schaatswereld, aangezien de ploeg hiermee een belangrijke troef verliest voor de komende allround toernooien. Waar haar sportieve toekomst ligt, is nog niet bekendgemaakt. Konijn laat zelf weten dat ze de komende periode gebruikt om alles op een rijtje te zetten.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax bindt een groot talent voor langere tijd aan de club. De pas 16-jarige buitenspeler Luca de Baat heeft namelijk zijn allereerste profcontract getekend in Amsterdam. Hij verbindt zich door deze nieuwe, meerjarige overeenkomst in de Johan Cruijff Arena in elk geval tot de zomer van 2029 aan de club. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Baat kwam 2 jaar geleden over van Excelsior en is dolblij met deze stap. Hij laat weten dat hiermee een absolute droom uitkomt. Het tekenen van de verbintenis geeft hem mentaal een flinke boost. Hij voelt naar eigen zeggen veel waardering vanuit de Amsterdamse clubleiding, wat hem helpt om met een vrij hoofd en vol vertrouwen te spelen op het veld. Als speler omschrijft de Baat zichzelf als een creatieve aanvaller die graag het publiek vermaakt met een individuele actie. Wel geeft hij aan dat er nog verbeterpunten zijn, zoals zijn loopacties zonder bal en het meeverdedigen. Ook voetbaldirecteur Marijn Beukers spreekt vol lof over de jonge buitenspeler. Beuker noemt hem een explosieve voetballer die met veel lef speelt en het verschil kan maken met doelpunten en assists. De clubleiding heeft er dan ook alle vertrouwen in dat de Baat zijn sterke ontwikkeling doorzet en de komende periode de definitieve stap richting het betaalde voetbal gaat zetten.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is op dit moment nog weinig aan de hand op deze eerste Pinksterdag. Wel wat vertraging in de Flevopolder en dat heeft alles te maken met een evenement. Op de N306 Harderwijk richting Kampen, daar rijdt het langzaam en staat er stil voor afrit Binnenhuizen over 5 kilometer en dat kost je 20 minuten. En op dezelfde N306 van Kampen naar Harderwijk voor Walibi Holland 3 kilometer met ook daar bijna 10 minuten oponthoud.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: Estefane Polman heeft definitief een punt achter haar succesvolle handballoopbaan gezet.

0: moment en dat ze zich nog rustig voelt onder haar besluit. Na 15 jaar topsport vindt ze het mooi geweest en kijkt ze uit naar een nieuw hoofdstuk. De voormalig wereldkampioene verhuist over een maand met haar gezin terug naar Nederland, zodra haar dochter het schooljaar heeft afgerond. Met dit clubduel in Roemenië komt er een einde aan een indrukwekkende carrière. Bolman nam eind vorig jaar al afscheid van de nationale ploeg tijdens het wereldkampioenschap in eigen land, waar Oranje als vierde eindigde. In totaal won de handbalster 5 medailles op grote toernooien, met de wereldtitel in 2019 als absoluut hoogtepunt.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op dit moment is er gelukkig nog weinig aan de hand op deze eerste Pinksterdag. Wel, vertraging in de Flevopolder. Dat heeft alles te maken met een evenement wat daar plaatsvindt. Wat opvalt daar is de N306 Kamp richting Harderwijk. Voor Walibi Holland 4 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En de N306 Harderwijk richting Kampen voor afrit Biddinghuizen staat ook een file van 4 kilometer. Dat kost je een klein kwartier.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De hockeyers van Amsterdam en Rotterdam maken zich op voor de start van de finale om de landstitel. De blikvanger in deze eindstrijd is Robert Kemperman, die met de play-offs de allerlaatste wedstrijden uit zijn rijke carrière speelt. Na een loopbaan van ruim 20 jaar aan de absolute top beëindigt het sporticoon na de finale reeks zijn carrière. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kemperman debuteerde ooit als 17-jarige in het Nederlandse team en groeide in 228 interlands uit tot een vaste waarde. Trainer Rick Matthijssen noemt het een van de meest betekenisvolle spelers van het Nederlandse hockey en vindt het nog altijd doodzonde dat hij stopt. Hoewel Kemperman begon als een technisch begaafde middenvelder met een gevreesde backhand, schoof hij de laatste jaren een linie naar achteren. Bij Amsterdam

0: kandidaat tot serieuze titelkandidaat. Zelf blijft de nuchtere verdediger kalm onder alle extra schijnwerpers tijdens deze finale reeks. Hij geeft aan vooral bewust te willen genieten van de laatste kleine momenten, zoals het betreden van het veld en het samen zijn in de kleedkamer. Hoewel de vele waarderende berichten uit het buitenland binnenstromen, ligt de focus nu volledig op de sportieve ontknoping. Een nieuwe landstitel zou het absolute sluitstuk vormen van een loopbaan waarin hij al eerder grote successen vierde met Kampong en Oranje. Na de strijd met Rotterdam is het voor Kemperman klaar.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Kent på grandfreeradio.nl. Find via the Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is nog niet zo heel veel aan de hand op deze Pinksterdag. Maar op een aantal plekken wel vertraging door onder andere evenementen en werkzaamheden. Om te beginnen de A16 Rotterdam richting Breda. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is dicht, kan ik beter zeggen. Op de parallelbaan staat 4 kilometer file met bijna een kwartier vertraging. Omrijden kan ook via de ring van Rotterdam. Verder is er een evenement in de Flevopolder. Daardoor flinke vertraging op de N306 Kampen richting Harderwijk. Voor Walibi Holland 5 kilometer met ruim een half uur oponthoud. De N309 Epen richting Dronten. Ook daar voor Walibi Holland bijna een half uur vertraging. En verder is het ook nog druk op de N709 Binninghuizen richting Elburg. Voor de aansluiting met N309 ook hier bijna 3 kwartier vertraging.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij Willem II draait alles om de intense ontlading na de zwaar bevochten promotie naar de Eredivisie. Hoofdtrainer John Stegeman stond na afloop in tranen voor de camera om het succes op te dragen aan zijn vorig jaar overleden vader. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De emoties zaten hoog bij John Stegeman, die de prestatie van zijn ploeg geweldig noemde. Het elftal moest na een vroege achterstand diep gaan om de winst via strafschoppen binnen te slepen. En Stegeman gaf eerlijk toe dat hij tijdens de wedstrijd de grip verloor en het heel even onrustig werd langs de lijn. Juist omdat de club een loodzwaar seizoen met veel blessureleed achter de rug heeft, is de trots op zijn spelers naar eigen zeggen immens. Persoonlijk verhaal van de trainer maakt het moment nog intenser. Stegeman vertelde dat zijn vader altijd zijn grootste fan was en dat hij hem juist op dit moment enorm mist. Het werd een dag vol symboliek voor de familie, want de zoon van Stegeman pakte als voetballer van het eerste elftal van Epe ook een kampioenschap. Nadat zijn zoon die ochtend nog een foto stuurde vanaf de begraafplaats, viel voor de trainer alles op zijn plek. Promotie is voor hem dan ook een puur eerbied.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een aantal plekken vertraging deze Pinksterochtend. Tot het begin van de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 6 kilometer file met ruim een half uur vertraging. De A16 Rotterdam richting Breda. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Verkeer kan langs via de parallelbaan, maar daar heb je minimaal een half uur oponthoud. Beter is om te rijden via de Ring van Rotterdam. Verder een vrachtwagen met pech op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. De rechterrijstrook is daar dicht en bij Loenen moet je rekening houden met 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. En verder is het ook druk op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Dit heeft te maken met een evenement op het circuit. Er staat daar 4 kilometer file met een half uur oponthoud. En tenslotte is het ook druk in de Flevopolder. Ook daar is een groot evenement aan de gang. Vertraging zien we op de N306 van Harderwijk naar Kampen bij Walibi Holland. En op de N708 Binnenhuis richting Harderwijk. In beide gevallen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Laurens van Hoepen maakt kans op een veelbegeerde plek in de Formule 1. Williams teambaas James Vos sluit niet uit dat de Nederlander wordt opgenomen in het prestigieuze opleidingsprogramma van het Formule 1 team. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De deuren van Williams gaan mogelijk open na een succesvolle test op de Hungaroring in Hongarije. Van Hoepen mocht daar voor het eerst meters maken in een oudere Formule 1 auto. En voor de coureur was het een onvergetelijke ervaring, zo liet hij na afloop weten. Hoewel de data van zo'n testsessie niet direct bruikbaar zijn voor het huidige Formule 1 seizoen, was het voor het team een perfecte kans om te zien hoe de Nederlander zich aanpast aan de koningsklasse. En Vos gaf aan dat het directe werken met Van Hoepen meteen duidelijk maakt waar de coureur staat. Toch tempert de teambaas de verwachtingen nog wel een klein beetje. Het opleidingsteam van Williams zit vol met toptalent en Van Hoepen heeft nog het nodige werk te verzetten voordat een contract definitief is. De gesprekken lopen niet voor niets natuurlijk. Vos is onder de indruk van de prestaties, waaronder de pole position die de Nederlander pakte voor de hoofdrace in de Formule 2 in Canada. En teambaas lijkt nu vooral te kijken naar zijn prestaties die hij gaat neerzetten tijdens de rest van het seizoen. Het is te hopen dat Van Hoepen de goede lijn kan doortrekken.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op een aantal plekken op dit moment al. Op de A4 om te beginnen, Amsterdam richting Den Haag. Bij Leidschendam zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk. Er ligt daar ook een auto op zijn kop. Er staat een 5 kilometer file met een half uur vertraging. Verkeer richting Den Haag kan omrijden via knooppunt Burgerveen over de A44. A16 dan, Rotterdam richting Breda. Tussen Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk wordt daar aan de weg gewerkt. De weg is ook dicht. Verkeer kan er langs via een parallelbaan, maar houd daar rekening met bijna een half uur vertraging. Omrijden is verstandiger en dat kan via de westkant over de ring van Rotterdam. En een vrachtwagen met pech op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Die staat bij afrit Loenen. Er staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is dicht. En een evenement in de Flevopolder zorgt voor veel vertraging op de N306. Van Harderwijk naar Kampen voor Walibi Holland bijna een half uur vertraging. En datzelfde geldt vanuit de andere kant van Kampen naar Harderwijk. Ook daar voor Walibi Holland een half uur oponthoud.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De finale in het Noorse Oslo was de club te sterk met 4-0 voor Olympique Lyonnais. En door deze overwinning pakte Nederlands international Esmee Brugs haar tweede Europese hoofdprijs en voltooid haar club een historische reeks van 4 titels in 1 seizoen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In het Ullevaal-stadion hield Olympique Lyonnais in de eerste helft nog wel stand, maar na rust was het alleen nog maar Barcelona. De Poolse spits Eva Pajor en de Spaanse aanvalster Salma Pajuelo scoorde allebei 2 keer. En daarmee lieten ze de Franse recordkampioen kansloos achter. Voor de 22-jarige Brugs is de Europese beker de kroon op een heel sterk jaar. De aanvalster is uitgegroeid tot een vaste waarde. Ze werd dit seizoen ingezet op de vleugels en als linksback. En ze was in de Spaanse competitie goed voor 6 doelpunten. En scoorde eerder ook al in de gewonnen nationale bekerfinale tegen Atletico Madrid. Met deze overwinning onderstreept Barcelona de dominantie in het vrouwenvoetbal. Club wint dit jaar de landstitel, de nationale beker, de Supercoppa en nu dus de belangrijkste Europese prijs. Het is de 4e keer dat Barcelona de Champions League wint. En tegenstander Lyon in de halve finale nog te sterk voor Arsenal blijft dit seizoen achter met de Franse landstitel en de nationale.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A4 om te beginnen Amsterdam richting Den Haag. Daar is bij Leidschendam een ongeluk gebeurd. Er zijn nog altijd 3 rijstroken dicht. Houd rekening met ruim een half uur oponthoud. Omrijden kan via knooppunt Burgerveen over de A44. A12 Duitse grens richting Arnhem is druk. Voor Duiven 8 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dan wordt er aan de weg gewerkt bij Rotterdam op de A16. Van Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk is de weg dicht. Verkeer kan er langs via de parallelbaan, maar daar heb je wel bijna een half uur vertraging. Sneller en beter is het om te rijden via de westkant van Rotterdam over de ring. En tenslotte is er ook een evenement in de Flevopolder op de N306. Richting Walibi Holland heb je bijna op alle plekken daar ruim 20

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Tennisser Botik van de Zandschulp is op tijd fit voor Roland Garros. Na een zorgwekkende polsblessure is hij klaar voor de start van het prestigieuze Greffeltoernooi in Parijs. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Afgelopen weken stonden voor Van de Zandschulp vooral in het teken van herstel. Een blessure aan zijn linkerpols zorgde voor de nodige twijfels, aangezien polsproblemen voor tennissers erg hardnekkig kunnen zijn. Om zijn toernooi nou niet in gevaar te brengen, nam hij een rigoureuze maatregel. Hij sloeg een week lang bewust geen dubbelhandige backhands om de pols te ontlasten. Inmiddels werpt die voorbijgaande rustperiode zijn vruchten af. Tijdens de trainingen in Parijs, onder andere met zijn coach Raymond Sluiter en landgenoot Tanon Griekspoor, kon hij de backhand weer pijnvrij spelen. En volgens Van der Zandschulp liet de medische tests ook zien dat er slechts sprake was van lichte irritatie en dat hij precies op tijd gestopt is met trainen. De Nederlander start het toernooi met een wedstrijd tegen de Argentijn Francisco Cerundolo. Hij verwacht zelf een zware opgave, maar ziet de warme weersomstandigheden in Frankrijk als een groot voordeel. Hitte is namelijk gunstig voor zijn pols en zorgt daarnaast ook nog voor een snellere baan. En hierdoor worden zijn eigen service games nog belangrijker. Na het toernooi moet dan blijken of de pols natuurlijk de zware belasting van de komende wedstrijden op het Franse Greffel goed heeft doorstaan.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Comedy Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 12 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen: op de A12, Duitsergrens richting Arnhem. Voor Duiven staat 8 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De A16 Rotterdam-Breda, daar wordt aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is dicht, verkeer kan dan langs via de parallelbaan. Houd daar wel rekening met bijna een half uur oponthoud. Het is verstandiger en sneller om om te rijden via de ring van Rotterdam via de westkant. Verder de N59 die opvalt, knooppunt Hellegatsplein richting Zierikzee. Bij Den Bommel is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 2 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tenslotte de N309 Epe richting Dronten voor Walibi Holland. Er is daar een evenement aan de gang in Biddinghuizen. Daar staat 2 kilometer file met een kwartier oponthoud.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull is bereid mee te werken aan strengere regels die de onafhankelijkheid van Formule 1-teams moeten garanderen. En daarmee wil de organisatie de aanhoudende zorgen over de sportieve eerlijkheid in de koningsklasse wegnemen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Discussie leidt op naar zorgen van concurrent McLaren. Topman daar, Zak Brown, trok aan de bel bij de FIA, want hij maakt zich zorgen over de nauwe banden tussen Red Bull Racing en zusterteam Racing Bulls. Feit bijvoorbeeld dat teambaas Laurent Mackey zonder verplichte afkoelperiode overstapte, schoot bij de concurrentie in het verkeerde keelgat. McLaren benadrukt dat de Formule 1 een kampioenschap moet blijven tussen volledig onafhankelijke constructeurs. En ze wil dat de politieke en technische invloed van moederbedrijven aan banden wordt gelegd. Red Bull laat weten dat ze openstaan voor extra maatregelen. En Mackey benadrukt dat de teams al onafhankelijk van elkaar racen, maar dat de organisatie verdere stappen steunt als dat de onrust zou wegnemen. Volgens hem werken teams in de pitstraat op verschillende manieren samen. Bijvoorbeeld door de levering van motoren of versnellingsbakken. Ook bij Racing Bulls zelf zien ze geen problemen. De Formule 1-topman Alain Permain legt uit dat de relatie puur zakelijk is. Het team koopt alleen onderdelen van andere teams over die volgens de technische reglementen zijn toegestaan. Er wordt volgens hem juist extreem veel tijd gestoken in het controleren of alle huidige regels wel strikt worden nageleefd.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste plekken rijden prima door deze eerste Pinksterdag. Op een paar plekken wel vertraging, onder andere op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten oponthoud. Het is druk bij Rotterdam op de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar wordt namelijk aan de weg gewerkt tussen het knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is dicht, verkeer kan er langs via de parallelbaan. Alleen heb je daar een half uur vertraging. Omrijden is verstandiger via de westkant van Rotterdam over de ring. Verder is er druk op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Voor Helvoetsluis bijna 10 minuten oponthoud. En de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Daar is een evenement op het circuit aan de gang. Dat trekt veel bezoekers. Er staat voor Zandvoort 2 kilometer.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het nationale voetbalelftal van Iran verhuist het trainingskamp voor het komende wereldkampioenschap van de Verenigde Staten naar Mexico. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Iraanse voetbalbond kiest voor de Mexicaanse grensstad Tijuana als nieuwe uitvalsbasis. De bondsvoorzitter Mehdi Taiz laat weten dat deze locatie strategisch gunstiger ligt ten opzichte van de speelstad Los Angeles dan de eerdere optie Tucson. En volgens Taiz bedraagt de reistijd naar de stadions in Californië nu nog geen uur. Switch heeft natuurlijk ook een praktische reden, want de ploeg kampt met grote problemen rondom de visumprocedures voor de Verenigde Staten. Tot voor kort had nog geen enkele Iraanse speler een inreisvisum voor Amerika op zak. Verhuizing naar Mexico moet de aanvragen dan ook vergemakkelijken. Maar verplaatsing is nog niet helemaal definitief. Er moet nog een handtekening onder van zowel de Wereldvoetbalbond, FIFA, als de Amerikaanse overheid. Politieke spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten zorgden er lange tijd voor dat de deelname van Iran aan het toernooi onzeker was. Het verzoek van het land om ook de groepswedstrijden in Mexico te spelen werd eerder al door de organisatie afgewezen. Het team opent het toernooi in juni tegen Nieuw-Zeeland en speelt daarna nog tegen België en Egypte.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: love speed.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 1 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is gelukkig niet zo heel veel aan de hand op de weg deze eerste Pinksterdag. Op een paar plekken wel vertraging. Onder andere op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Staat er 2 kilometer bij de grens met 10 minuten vertraging. Er wordt aan de weg gewerkt op de A16 van Rotterdam naar Breda. Dat gebeurt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is dicht. Verkeer kan er langs via de parallelbaan, maar daar heb je bijna een half uur vertraging. Sneller en verstandiger is het om te rijden via de westkant van Rotterdam over de ring. Dan de N57 Rotterdam richting Middelburg voor Helvoetsluis 10 minuten vertraging. En er zijn races op het circuit van Zandvoort en dat trekt veel bezoekers. Dat zien we op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort 4 kilometer file met een half uur vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Volendam degradeert na een zinderende penaltyserie tegen Willem II. Dat betekent een bitter slot van de profcarrière van de spits van Volendam, Robert Muren. Dit is Ronald van der Gier voor Grumpy Radio, jouw sportradio. En Robert Muren dacht zijn ploeg in de slotfase nog wel te redden met de gelijkmaker. Maar de scheidsrechter keurde het cruciale doelpunt af vanwege een overtreding. En Muren gaf na afloop ook eerlijk toe dat de beslissing van de scheidsrechter terecht was. Hoewel hij op het moment zelf natuurlijk hoopte dat de scheidsrechter het fysieke duel door zou laten gaan. Muren baalt vooral enorm van de openingsfase van de wedstrijd, omdat Volendam zwak aan het beslissende duel begon en al snel tegen een achterstand aankeek. Volgens de spits heeft het team het in de eerste 20 minuten helemaal zelf laten liggen. Hoewel de ploeg zich daarna herpakte en via Muren zelfs nog de paal raakte, bleek het niet genoeg om degradatie te voorkomen. Voor de spits, inmiddels 37, is deze sportieve teleurstelling ook direct het definitieve einde van zijn loopbaan. Muren geeft aan dat de grote emoties in de voorbereiding al loskwamen en dat hij nu vooral rustig wil reflecteren tijdens een aankomende vakantie. Ondanks de huidige pijnlijke degradatie kijkt hij met een zeer tevreden gevoel terug op zijn jaren als profvoetballer. Hij is in Volendam begonnen en speelde daarna onder meer succesvol in België en bij Cambuur en bij Sparta. En hij benadrukt dat hij van elk moment heeft genoten en trots is op alle stappen die hij als profvoetballer heeft gezet.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Bij Willem II draait alles om de intense ontlading na de zwaar bevochten promotie naar de Eredivisie. Hoofdtrainer John Stegeman stond na afloop in tranen voor de camera om het succes op te dragen aan zijn vorig jaar overleden vader. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De emoties zaten hoog bij John Stegeman, die de prestatie van zijn ploeg geweldig noemde. Het elftal moest na een vroege achterstand diep gaan om de winst via strafschoppen binnen te slepen. Stegeman gaf eerlijk toe dat hij tijdens de wedstrijd de grip verloor en het heel even onrustig werd langs de lijn. Juist omdat de club een loodzwaar seizoen met veel blessureleed achter de rug heeft, is de trots op zijn spelers naar eigen zeggen immens. Persoonlijk verhaal van de trainer maakt het moment nog intenser. Stegeman vertelde dat zijn vader altijd zijn grootste fan was en dat hij hem juist op dit moment enorm mist. Het werd een dag vol symboliek voor de familie, want de zoon van Stegeman pakte als voetballer van het eerste elftal van Epe ook een kampioenschap. Nadat zijn zoon die ochtend nog een foto stuurde vanaf de begraafplaats, viel voor de trainer alles op zijn plek. Promotie is voor hem dan ook een puur eerbied.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Varje event op grandprixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Benelux 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. De mensen die maken gebruik van de omleidingsroute voor de afgesloten A16. De A16 is deels dicht vanuit Rotterdam naar Breda, de hoofdrijbaan. Daardoor file op de parallelrijbaan van knooppunt Ridderkerk 4 kilometer en een half uur vertraging. Ook file op de N201, Hoofddorp Zandvoort. Strandgangers en DTM-liefhebbers staan daar samen in de file bij Zandvoort. 5 kilometer en 20 minuten vertraging. En op de N280 München-Gladbach-Roermond. Bij de aansluiting met de A73 3 kilometer file en een kwartier op onthoud.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag. Van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik. Kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Laurens van Hoepen maakt kans op een veelbegeerde plek in de Formule 1. Williams teambaas James Vos sluit niet uit dat de Nederlander wordt opgenomen in het prestigieuze opleidingsprogramma van het Formule 1 team. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Deuren van Williams gaan mogelijk open na een succesvolle test op de Hungaroring in Hongarije. Van Hoepen mocht daar voor het eerst meters maken in een oudere Formule 1 auto. En voor de coureur was het een onvergetelijke ervaring, zo liet hij na afloop weten. Hoewel de data van zo'n testsessie niet direct bruikbaar zijn voor het huidige Formule 1 seizoen, was het voor het team een perfecte kans om te zien hoe de Nederlander zich aanpast aan de koningsklasse. En Vos gaf aan dat het directe werken met Van Hoepen meteen duidelijk maakt waar de coureur staat. Toch tempert de teambaas de verwachtingen nog wel een klein beetje. Het opleidingsteam van Williams zit vol met toptalent en Van Hoepen heeft nog het nodige werk te verzetten voordat een contract definitief is. De gesprekken lopen niet voor niets natuurlijk. Vos is onder de indruk van de prestaties, waaronder de pole position die de Nederlander pakte voor de hoofdrace in de Formule 2 in

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan files op de A4 uit Den Haag-Rotterdam. Bij knooppunt Benelux 4 kilometer, 10 minuutjes vertraging. Dat is de alternatieve route voor de deels afgesloten A16. De A16 vanuit Rotterdam naar Breda is deels dicht, de hoofdrijbaan. De parallelrijbaan momenteel 4 kilometer file bij knooppunt Ridderkerk met 20 minuten vertraging. N201 Hoofddorp Zandvoort, kwartiertje vertraging bij Zandvoort. En 10 minuten extra op de N280 München-Gladbach-Roermond bij de aansluiting met de A73.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De finale in het Noorse Oslo was de club te sterk met 4-0 voor Olympique Lyonnais. En door deze overwinning pakt de Nederlands international Esmee Brugs haar tweede Europese hoofdprijs en voltooid haar club een historische reeks van 4 titels in 1 seizoen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In het Ullevaalstadion hield Olympique Lyonnais in de eerste helft nog wel stand, maar na rust was het alleen nog maar Barcelona. De Poolse spits Eva Pajor en de Spaanse aanvalster Salma Pajuelo scoorde allebei 2 keer. En daarmee lieten ze de Franse recordkampioen kansloos achter. Voor de 22-jarige Brugs is de Europese beker de kroon op een heel sterk jaar. De aanvalster is uitgegroeid tot een vaste waarde. Ze werd dit seizoen ingezet op de vleugels en als linksback. En ze was in de Spaanse competitie goed voor 6 doelpunten. En scoorde eerder ook al in de gewonnen nationale bekerfinale tegen Atletico Madrid. Met deze overwinning onderstreept Barcelona de dominantie in het vrouwenvoetbal. Club wint dit jaar de landstitel, de nationale beker, de Supercoppa en nu dus de belangrijkste Europese prijs. Het is de 4e keer dat Barcelona de Champions League wint. En tegenstander Lyon in de halve finale nog te sterk voor Arsenal blijft dit seizoen achter met de Franse landstitel en de nationale.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er wordt aan de weg gewerkt op de A16 Rotterdam-Breda. De hoofdrijbaan is dicht, daardoor op de parallelrijbaan tussen Terbrechtseplein en Knoop in de Ridderkerk 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. Je zou kunnen omrijden via de westkant van Rotterdam, waar het niet dat er een ongeluk is gebeurd op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Vlaardingen-Oost. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht, staat 8 kilometer file, 40 minuten vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dennis Obotic van de Zandschulp is op tijd fit voor Roland Garros. Na een zorgwekkende polsblessure is hij klaar voor de start van het prestigieuze Greffeltoernooi in Parijs. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Afgelopen weken stonden voor Van de Zandschulp vooral in het teken van herstel. Een blessure aan zijn linkerpols zorgde voor de nodige twijfels, aangezien polsproblemen voor tennissers erg hardnekkig kunnen zijn. Om zijn toernooi nou niet in gevaar te brengen, nam hij een rigoureuze maatregel. Hij sloeg een week lang bewust geen dubbelhandige backhands om de pols te ontlasten. Inmiddels werpt die voorbijgaande rustperiode zijn vruchten af. Tijdens de trainingen in Parijs, onder andere met zijn coach Raymond Sluiter en landgenoot Tanon Griekspoor, kon hij de backhand weer pijnvrij spelen. En volgens Van der Zandschulp liet de medische tests ook zien dat er slechts sprake was van lichte irritatie en dat hij precies op tijd gestopt is met trainen. De Nederlander start het toernooi met een wedstrijd tegen de Argentijn Francisco Cerundolo. Hij verwacht zelf een zware opgave, maar ziet de warme weersomstandigheden in Frankrijk als een groot voordeel. Hitte is namelijk gunstig voor zijn pols en zorgt daarnaast ook nog voor een snellere baan. En hierdoor worden zijn eigen service games nog belangrijker. Na het toernooi moet dan blijken of de pols natuurlijk de zware belasting van de komende wedstrijden op het Franse Greffel goed heeft doorstaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: New truck, big

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk bij Vlaardingen-Oost houden daar 2 rijstroken dicht. Er staat 8 kilometer file vanaf Den Hoorn, een uur vertraging. Een kwartier vertraging door werkzaamheden op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda is de hoofdrijbaan dicht. File staat op de parallelrijbaan bij Knoppen de Ridderkerk en is 2 kilometer met een kwartier vertraging.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Red Bull is bereid mee te werken aan strengere regels die de onafhankelijkheid van Formule 1-teams moeten garanderen. En daarmee wil de organisatie de aanhoudende zorgen over de sportieve eerlijkheid in de koningsklasse wegnemen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Discussie leidt op naar zorgen van concurrent McLaren. Topman daar, Zak Brown, trok aan de bel bij de FIA, want hij maakt zich zorgen over de nauwe banden tussen Red Bull Racing en zusterteam Racing Bulls. Feit bijvoorbeeld dat teambaas Laurent Mackie zonder verplichte afkoelperiode overstapte, schoot bij de concurrentie in het verkeerde keelgat. McLaren benadrukt dat de Formule 1 een kampioenschap moet blijven tussen volledig onafhankelijke constructeurs. En ze wil dat de politieke en technische invloed van moederbedrijven aan banden wordt gelegd. Red Bull laat weten dat ze openstaan voor extra maatregelen. En Mackie benadrukt dat de teams al onafhankelijk van elkaar racen, maar dat de organisatie verdere stappen steunt als dat de onrust zou wegnemen. Volgens hem werken teams in de piststraat op verschillende manieren samen. Bijvoorbeeld door de levering van motoren of versnellingsbakken. Ook bij Racing Bulls zelf zien ze geen problemen. De Formule 1-topman Alain Permain legt uit dat de relatie puur zakelijk is. Het team koopt alleen onderdelen van andere teams over die volgens de technische reglementen zijn toegestaan. Er wordt volgens hem juist extreem veel tijd gestoken in het controleren of alle huidige regels wel strikt worden nageleefd.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland door de grenscontroles vanaf knooppunt Ouddijk. 2 kilometer en een kwartiertje vertraging. Kwartier vertraging heb je ook door de werkzaamheden op de A16. De hoofdrijbaan van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda is dicht. En daardoor file op de parallelrijbaan bij knooppunt Ridderkerk. 2 kilometer en een kwartier oponthoud. En een kwartier vertraging door de werkzaamheden op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam bij Monnikendam.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het nationale voetbalelftal van Iran verhuist het trainingskamp voor het komende wereldkampioenschap van de Verenigde Staten naar Mexico. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Iraanse voetbalbond kiest voor de Mexicaanse grensstad Tijuana als nieuwe uitvalsbasis. De bondsvoorzitter Mehdi Taiz laat weten dat deze locatie strategisch gunstiger ligt ten opzichte van de speelstad Los Angeles dan de eerdere optie Tucson. En volgens Taiz bedraagt de reistijd naar de stadions in Californië nu nog geen uur. Switch heeft natuurlijk ook een praktische reden, want de ploeg kampt met grote problemen rondom de visumprocedures voor de Verenigde Staten. Tot voor kort had nog geen enkele Iraanse speler een inreisvisum voor Amerika op zak. Verhuizing naar Mexico moet de aanvragen dan ook vergemakkelijken. Maar verplaatsing is nog niet helemaal definitief. Er moet nog een handtekening onder van zowel de Wereldvoetbalbond, FIFA, als de Amerikaanse overheid. Politieke spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten zorgden er lange tijd voor dat de deelname van Iran aan het toernooi onzeker was. Het verzoek van het land om ook de groepswedstrijden in Mexico te spelen werd eerder al door de organisatie afgewezen. Het team opent het toernooi in juni tegen Nieuw-Zeeland en speelt daarna nog tegen België en Egypte.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 5 kilometer en 10 minuten vertraging. De alternatieve route voor de deels afgesloten A16, de hoofdrijbaan van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda, is dicht. De parallelrijbaan tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk, 4 kilometer file en een half uur vertraging. A12 Arnhem-Duitsland vanaf knooppunt Ouddijk, 20 minuten oponthoud door de grenscontroles. En op de N247 Hoorn-Amsterdam, werkzaamheden bij Monnikendam.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: FC Volendam degradeert na een zinderende penaltyserie tegen Willem II. Dat betekent een bitter slot van de profcarrière van de spits van Volendam, Robert Muren. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Robert Muren dacht zijn ploeg in de slotfase nog wel te redden met de gelijkmaker. Maar de scheidsrechter keurde het cruciale doelpunt af vanwege een overtreding. En Muren gaf na afloop ook eerlijk toe dat de beslissing van de scheidsrechter terecht was. Hoewel hij op het moment zelf natuurlijk hoopte dat de scheidsrechter het fysieke duel door zou laten gaan. Muren baalt vooral enorm van de openingsfase van de wedstrijd, omdat Volendam zwak aan het beslissende duel begon en al snel tegen een achterstand aankeek. Volgens de spits heeft het team het in de eerste 20 minuten helemaal zelf laten liggen. Hoewel de ploeg zich daarna herpakte en via Muren zelfs nog de paal raakte, bleek het niet genoeg om degradatie te voorkomen. Voor de spits, inmiddels 37, is deze sportieve teleurstelling ook direct het definitieve einde van zijn loopbaan. Muren geeft aan dat de grote emoties in de voorbereiding al loskwamen en dat hij nu vooral rustig wil reflecteren tijdens een aankomende vakantie. Ondanks de huidige pijnlijke degradatie kijkt hij met een zeer tevreden gevoel terug op zijn jaren als profvoetballer. Hij is in Volendam begonnen en speelde daarna onder meer succesvol in België en bij Cambuur en bij Sparta. En hij benadrukt dat hij van elk moment heeft genoten en trots is op alle stappen die hij als profvoetballer heeft gezet.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Yeah.

0: Grand Prix Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens. Daardoor 2 kilometer file vanaf knooppunt Ouddijk met een kwartier vertraging. Half uur vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda staat de file op de parallelrijbaan bij knooppunt Ridderkerk en is 4 kilometer. De hoofdrijbaan is daar dicht. N200 Zandvoort-Haarlem, 10 minuten vertraging tussen Zandvoort en Bloemendaal. En werkzaamheden op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam bij Monnikendam. 10 minuten vertraging daar.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij Willem II draait alles om de intense ontlading na de zwaar bevochten promotie naar de Eredivisie. Hoofdtrainer John Stegeman stond na afloop in tranen voor de camera om het succes op te dragen aan zijn vorig jaar overleden vader. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De emoties zaten hoog bij John Stegeman, die de prestatie van zijn ploeg geweldig noemde. Het elftal moest na een vroege achterstand diep gaan om de winst via strafschoppen binnen te slepen. En Stegeman gaf eerlijk toe dat hij tijdens de wedstrijd de grip verloor en het heel even onrustig werd langs de lijn. Juist omdat de club een loodzwaar seizoen met veel blessureleed achter de rug heeft, is de trots op zijn spelers naar eigen zeggen immens. Persoonlijk verhaal van de trainer maakt het moment nog intenser. Stegeman vertelde dat zijn vader altijd zijn grootste fan was en dat hij hem juist op dit moment enorm mist. Het werd een dag vol symboliek voor de familie, want de zoon van Stegeman pakte als voetballer van het eerste elftal van Epe ook een kampioenschap. Nadat zijn zoon die ochtend nog een foto stuurde vanaf de begraafplaats, viel voor de trainer alles op zijn plek. Promotie is voor hem dan ook een puur eerbied.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: your mind.
1: We love speed.
2: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging in de vorm van 2 kilometer file vanaf knooppunt Oud-Dijk rijdt het langzaam. De hoofdrijbaan van de A16 is dicht vanuit Rotterdam naar Breda voor werkzaamheden. Daardoor 4 kilometer file voor knooppunt Ridderkerk met een half uur vertraging. En op de N200 Zandvoort-Haarlem 2 kilometer file bij Bloemendaal.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De finale in het Noorse Oslo was de club te sterk met 4-0 voor Olympique Lyonnais. En door deze overwinning pakt de Nederlands international Esmee Brugs haar tweede Europese hoofdprijs en voltooit haar club een historische reeks van 4 titels in 1 seizoen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In het Ullevaalstadion hield Olympique Lyonnais in de eerste helft nog wel stand, maar na rust was het alleen nog maar Barcelona. De Poolse spits Eva Pajor en de Spaanse aanvalster Salma Pairuelo scoorde allebei 2 keer. En daarmee lieten ze de Franse recordkampioen kansloos achter. Voor de 22-jarige Brugs is de Europese beker de kroon op een heel sterk jaar. De aanvalster is uitgegroeid tot een vaste waarde. Ze werd dit seizoen ingezet op de vleugels en als linksback. En ze was in de Spaanse competitie goed voor 6 doelpunten. En scoorde eerder ook al in de gewonnen nationale bekerfinale tegen Atletico Madrid. Met deze overwinning onderstreept Barcelona de dominantie in het vrouwenvoetbal. Club wint dit jaar de landstitel, de nationale beker, de Supercoppa en nu dus de belangrijkste Europese prijs. Het is de 4e keer dat Barcelona de Champions League wint. En tegenstander Lyon in de halve finale nog te sterk voor Arsenal blijft dit seizoen achter met de Franse landstitel en de nationale.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20, Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Je oponthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dennis Abotik van de Zandschulp is op tijd fit voor Roland Garros. Na een zorgwekkende polsblessure is hij klaar voor de start van het prestigieuze greffeltoernooi in Parijs. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Afgelopen weken stonden voor Van de Zandschulp vooral in het teken van herstel. Een blessure aan zijn linkerpols zorgde voor de nodige twijfels, aangezien polsproblemen voor tennissers erg hardnekkig kunnen zijn. Om zijn toernooi nou niet in gevaar te brengen, nam hij een rigoureuze maatregel. Hij sloeg een week lang bewust geen dubbelhandige backhands om de pols te ontlasten. Inmiddels werpt die voorbijgaande rustperiode zijn vruchten af. Tijdens de trainingen in Parijs, onder andere met zijn coach Raymond Sluiter en landgenoot Tanon Griekspoor, kon hij de backhand weer pijnvrij spelen. En volgens Van der Zandschulp liet de medische tests ook zien dat er slechts sprake was van lichte irritatie en dat hij precies op tijd gestopt is met trainen. De Nederlander start het toernooi met een wedstrijd tegen de Argentijn Francisco Cerundolo. Hij verwacht zelf een zware opgave, maar ziet de warme weersomstandigheden in Frankrijk als een groot voordeel. Hitte is namelijk gunstig voor zijn pols en zorgt daarnaast ook nog voor een snellere baan. En hierdoor worden zijn eigen service games nog belangrijker. Na het toernooi moet dan blijken of de pols natuurlijk de zware belasting van de komende wedstrijden op het Franse greffel goed heeft doorstaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20, Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. Rechterrijstrook is daar dicht. Je oponthoudt een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Red Bull is bereid mee te werken aan strengere regels die de onafhankelijkheid van Formule 1-teams moeten garanderen. En daarmee wil de organisatie de aanhoudende zorgen over de sportieve eerlijkheid in de koningsklasse wegnemen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Discussie leidt op naar zorgen van concurrent McLaren. Topman daar, Zak Brown, trok aan de bel bij de FIA, want hij maakt zich zorgen over de nauwe banden tussen Red Bull Racing en zusterteam Racing Bulls. Feit bijvoorbeeld dat teambaas Laurent Mackey zonder verplichte afkoelperiode overstapte, schoot bij de concurrentie in het verkeerde keelgat. McLaren benadrukt dat de Formule 1 een kampioenschap moet blijven tussen volledig onafhankelijke constructeurs. En ze wil dat de politieke en technische invloed van moederbedrijven aan banden wordt gelegd. Red Bull laat weten dat ze openstaan voor extra maatregelen. En Mackey benadrukt dat de teams al onafhankelijk van elkaar racen, maar dat de organisatie verdere stappen steunt als dat de onrust zou wegnemen. Volgens hem werken teams in de pitstraat op verschillende manieren samen. Bijvoorbeeld door de levering van motoren of versnellingsbakken. Ook bij Racing Bulls zelf zien ze geen problemen. De Formule 1-topman Alain Permain legt uit dat de relatie puur zakelijk is. Het team koopt alleen onderdelen van andere teams over die volgens de technische reglementen zijn toegestaan. Er wordt volgens hem juist extreem veel tijd gestoken in het controleren of alle huidige regels wel strikt worden nageleefd.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20 Hoek van Holland Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Je oponthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het nationale voetbalelftal van Iran verhuist het trainingskamp voor het komende wereldkampioenschap van de Verenigde Staten naar Mexico. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Iraanse voetbalbond kiest voor de Mexicaanse grensstad Tijuana als nieuwe uitvalsbasis. De bondsvoorzitter Mehdi Taiz laat weten dat deze locatie strategisch gunstiger ligt ten opzichte van de speelstad Los Angeles dan de eerdere optie Tucson. En volgens Taiz bedraagt de reis tijd naar de stadions in Californië nu nog geen uur. Switch heeft natuurlijk ook een praktische reden, want de ploeg kampt met grote problemen rondom de visumprocedures voor de Verenigde Staten. Tot voor kort had nog geen enkele Iraanse speler een inreisvisum voor Amerika op zak. Verhuizing naar Mexico moet de aanvragen dan ook vergemakkelijken. Maar verplaatsing is nog niet helemaal definitief. Er moet nog een handtekening onder van zowel de Wereldvoetbalbond, FIFA, als de Amerikaanse overheid. Politieke spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten zorgden er lange tijd voor dat de deelname van Iran aan het toernooi onzeker was. Het verzoek van het land om ook de groepswedstrijden in Mexico te spelen werd eerder al door de organisatie afgewezen. Het team opent het toernooi in juni tegen Nieuw-Zeeland en speelt daarna nog tegen België en Egypte.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Do you?

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20, Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Je onthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: FC Volendam degradeert na een zinderende penaltyserie tegen Willem II. Dat betekent een bitter slot van de profcarrière van de spits van Volendam, Robert Muren. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Robert Muren dacht zijn ploeg in de slotfase nog wel te redden met de gelijkmaker. Maar de scheidsrechter keurde het cruciale doelpunt af vanwege een overtreding. En Muren gaf na afloop ook eerlijk toe dat de beslissing van de scheidsrechter terecht was. Hoewel hij op het moment zelf natuurlijk hoopte dat de scheidsrechter het fysieke duel door zou laten gaan. Muren baalt vooral enorm van de openingsfase van de wedstrijd, omdat Volendam zwak aan het beslissende duel begon en al snel tegen een achterstand aankeek. Volgens de spits heeft het team het in de eerste 20 minuten helemaal zelf laten liggen. Hoewel de ploeg zich daarna herpakte en via Muren zelfs nog de paal raakte, bleek het niet genoeg om degradatie te voorkomen. Voor de spits, inmiddels 37, is deze sportieve teleurstelling ook direct het definitieve einde van zijn loopbaan. Muren geeft aan dat de grote emoties in de voorbereiding al loskwamen en dat hij nu vooral rustig wil reflecteren tijdens een aankomende vakantie. Ondanks de huidige pijnlijke degradatie kijkt hij met een zeer tevreden gevoel terug op zijn jaren als profvoetballer. Hij is in Volendam begonnen en speelde daarna onder meer succesvol in België en bij Cambuur en bij Sparta. En hij benadrukt dat hij van elk moment heeft genoten en trots is op alle stappen die hij als profvoetballer heeft gezet.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.
3: End of the night. I put my jacket on, calling a cab, waiting outside. You nearly passed me, but then you asked if I had a light.

0: Free Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20, Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Je oponthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20, Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Je oponthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20, Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. Rechterrijstrook is daar dicht. Je oponthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file.
3: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4 of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20 Hoek van Holland Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. Rechterrijstrook is daar dicht. Je oponthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file.

0: Kent op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20, Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Je oponthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20, Hoek van Holland, Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Je oponthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20, Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Je oponthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20, Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. Rechterrijstrook is daar dicht. Je oponthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20, Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Je oponthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20, Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. Rechterrijstrook is daar dicht. Je oponthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file.

0: Radio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20, Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. Rechterrijstrook is daar dicht. Je oponthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file.
3: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20, Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Je oponthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20, Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Je oponthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.